0: meer van deze speciale roefeldag in de gemeente Laarbeek. Vaak mogen de kinderen tijdens de roefeldag zelf meehelpen en spelen.
1: De voetbaluitslagen van de Laarbeekse clubs dit weekend laten diverse gelijkspelen zien. Mariahout speelde op eigen veld een 2-2 gelijkspel tegen Helden. Ook Milhazer Boys kwam thuis niet verder dan een 1-1 remise tegen Ely. Brabantia deelde eveneens de punten met Sparta 25, waarbij de eindstand ook 2-2 bedroeg. De meest opvallende uitslag kwam uit de wedstrijd tussen Forstenbosse Boys en ASV 33. Hier behaalde ASV 33 een klinkende uitoverwinning van 2-5. De thuisploeg had moeite het offensieve spel van ASV 33 te weerstaan en moest uiteindelijk buigen voor de bezoekers.
0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden. Laarbeek maakt zich op voor de 30e editie van Roefeldag, traditioneel gepland op de tweede zaterdag van juni. Dit jaar viert het evenement een bijzonder jubileum. 30 jaar roefelen voor kinderen en volwassenen in de gemeente. Ter gelegenheid van deze mijlpaal zoekt de organisatie enthousiaste vrijwilligers die hun talent voor schminken willen inzetten. Gezocht worden personen die zowel kinderen als volwassenen professioneel kunnen schminken en zo bijdragen aan de feestelijke sfeer van deze speciale roefeldag in de gemeente Laarbeek. Vaak mogen de kinderen tijdens de roefeldag zelf meehelpen en spelen. Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
3: De voetbaluitslagen van de Laarbeekse clubs dit weekend laten diverse gelijkspelen zien. Mariahout speelde op eigen veld een 2-2 gelijkspel tegen Helden. Ook Milhazer Boys kwam thuis niet verder dan een 1-1 remise tegen Ely. Brabantia deelde eveneens de punten met Sparta 25, waarbij de eindstand ook 2-2 bedroeg. De meest opvallende uitslag kwam uit de wedstrijd tussen Forstebosse Boys en ASV 33. Hier behaalde ASV 33 een klinkende uitoverwinning van 2-5. De thuisploeg had moeite het offensieve spel van ASV 33 te weerstaan en moest uiteindelijk buigen voor de bezoekers.
2: Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De drie formerende partijen, partij

0: Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en de Werkgroep presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. De gemeente Laarbeek voert van maandag 18 mei tot vrijdag 29 mei wegonderhoud uit. Het fietspad, Berkendijkje, de Julianalaan en de Wolfsputten krijgen een nieuwe asfaltlaag of reparaties. Het fietspad Berkendijkje tussen Blokkampse Dreef en Rijakkerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Oranjelaan. De Wolfsputten is dicht voor doorgaand verkeer tijdens reparaties en volledig afgesloten bij het aanbrengen van slijtlagen. Hier is geen omleidingsroute. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
2: OSR 920, non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen.

0: families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
3: De meest recente voetbaluitslagen, met speciale aandacht voor de teams uit Boekel en omgeving. Boekel Sport speelde thuis een boeiende wedstrijd tegen Bladella. De strijd eindigde onbeslist met een 2-2 gelijkspel. Boekel Sport en Bladella deelden zodoende de punten. Beide clubs moesten genoegen nemen met 1 punt na een intensief duel. In een andere relevante amateurwedstrijd nam PEC 20 het op tegen Venhorst. Venhorst toonde zich daarin de sterkste ploeg en wist een overtuigende uitoverwinning te boeken met 1-3. Daarmee pakte Venhorst de volle 3 punten.
2: In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout.
4: Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De 3 formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: 920.
1: Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Zhuangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving, met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter, stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. Weggebruikers die via de havenweg tussen Helmond en Aarle-Rikstol rijden, krijgen mogelijk binnenkort te maken met een lagere maximumsnelheid. De gemeente Laarbeek wil de snelheid van de havenweg verlagen van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om het gedeelte vanaf de komgrens van Aarle-Rikstol tot aan de gemeentegrens met Helmond, langs de Zuid-Willemsvaart. De weg wordt veel gebruikt door verkeer tussen Laarbeek en Helmond, door zowel fietsers, scooters als auto's. Op de weg geldt momenteel de regel auto te gast, met een maximumsnelheid van 80 km per uur. Het besluit is echter nog niet definitief. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Non-stop OSR.

0: radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. Drie artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend.
3: De voetbaluitslagen van de Laarbeekse clubs dit weekend laten diverse gelijkspelen zien. Mariahout speelde op eigen veld een 2-2 gelijkspel tegen Helden. Ook Milhazer Boys kwam thuis niet verder dan een 1-1 remise tegen Ely. Brabantia deelde eveneens de punten met Sparta 25, waarbij de eindstand ook 2-2 bedroeg. De meest opvallende uitslag kwam uit de wedstrijd tussen Forstenbosse Boys en ASV 33. Hier behaalde ASV 33 een klinkende uitoverwinning van 2-5. De thuisploeg had moeite het offensieve spel van ASV 33 te weerstaan en moest uiteindelijk buigen voor de bezoekers. In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van zondag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Roodwit 62. Nijnsel zette Bavels aan de kant met een 3-0 zegen. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelpeel. Een reeks van duidelijke thuiszegens kenmerkte deze speeldag in de regio.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
0: Omroep Pilrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

0: I Wrong met Nico en Vince. Het duo bestaande uit Nico Cerbera en Vincent Derry groeide op in Oslo in gezinnen met Ivoriaanse en Ghanese roots, wat hoorbaar is in een mix van pop en Afrikaanse invloeden. Goedemorgen, welkom. Het is maandagochtend 18 mei 2026. Dit is OSR 920 en het programma Klaarwakker. Tot aan 9 uur bij je.
1: I

0: Slate van Weleer, 'Cause I Love You heette het nummer. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was regenachtig die dag met zware buien in de ochtend. De temperatuur bereikte maximaal 12 graden en minimaal 6 in de nacht. De wind kwam uit het zuiden, in de middag nam de regen af.
1: It's been a really, really messed up week.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. Drie artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Meer dan 60 jaar hits.
1: OSR 920.
3: Hij is geen...

zo heette het inderdaad. A Little Bit Further Away. Romantiek dan top met Kokomo. En Akterne ben ik ook nog op het schoolplein. Het archiefnieuws dan van de maand mei 1966. De Nederlandse spoorwegen introduceren de treinkaart met magneetstrip. Het was wat toen. 1976 in Utrecht wordt de eerste autovrije zondag gehouden vanwege de oliecrisis. Nou, wie weet. En 1996, bij een overval op een geldtransport in Arnhem, wordt een bewaker neergeschoten. En dan de sportvraag van vandaag, waarop je straks het antwoord krijgt. Welke Nederlandse zwemmer won in mei 1976 goud op de 200 meter vlinderslag bij de Europese kampioenschappen?

No Son of Mine met Genesis hier op OAZ 920. Goedemorgen als je er wat later bent bijgekomen. We hadden straks een sportvraag. Welke Nederlandse zwemmer won in mei 1976 goud op de 200 meter vlinderslag bij de Europese kampioenschappen? Het was Frent Efting.

Donna Summer en Lady of the Night, al maakten ze toch veel lekkere plaatjes. Zometeen het nieuws en de regio break voor die tijd. In elk geval nog een lekker Nederlandstalig deuntje.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast.

0: Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regio break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De drie formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
1: Je vaste ochtendritueel.

Beleef de hits. OSR 920. Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

0: Een eerbetoon aan Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Met voor- en achternaam hetzelfde, dus van de twee dames. Dan gaan we naar twee van één van vandaag. Kung Fu Fighting ken je misschien wel. Komt van Carl Douglas, klopt. Blue Eyed Soul ken je misschien wat minder. En toch ga je die twee nummers van hem horen.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is twee van één.

zie de videoclip nog voor me van destijds. Kung Fu Fighting Khan Douglas. Het was een hele hit in de jaren 70. Blue Eyed Soul zat er vorige dag wat minder bekend. Maar desalniettemin ook mooi. Ze zaten beide in 2-1. Morgen iemand anders. Een andere artiest. Of band. Of misschien wel zangeres. We gaan het bekijken straks. Hier is Kashmir.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Beyoncé in eigen persoon met Irreplaceable. We gaan naar ons rad van de top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Mark & Clark Band Worn Down Piano, nummer uit 1977. De Mark & Clark Band bestond uit studiomuzikanten onder leiding van producer Hans van Hemert. Het nummer gaat over een oude piano die versleten is. De melodie wordt gespeeld op een piano met een vervormd geluid. Het werd een hit in Nederland en in Duitsland.

No Mercy and Please Don't Go hier op Overzijn 920. En wij zijn blij dat je bij ons bent en dat je ons vergezelt aan onze reis door de tijd en de muziek heen. Dat doen we ook iedere ochtend tussen 7 en 9 en klaar wakker.

Simply Red en het nummer Money's Too Tight, waarmee we zo langzamerhand richting het einde van Klaar Wakker gaan. Die hoorde trouwens Hoverphonic ook nog met Por Favor. Fijn nummer. Dit was Klaar Wakker dus. Dank voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. Morgen vroeg om 7 uur zijn we terug met dit programma. Straks de Muziekfabriek. Dag.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.

0: inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De drie formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ja, dat was heel erg in de jaren 60. Een beetje dat nep stereo maken. Een beetje dat veden in het geluid. Small Faces en Tin Soldier, Madness en Embarrassment. Ska-periode. Uit het begin van de jaren 80 was dat. Hey, hallo, van harte welkom. Oh, het is alweer maandagochtend. Ach, kon je vanmorgen uit je bed? Nou, ik had er wel wat moeite mee, hoor. Heerlijk in je bedje. Nou, goed. We zijn er in ieder geval toch uit. We zijn er voor Muziekfabriek. En dat maken we tot aan 12 uur. En ik moet collega Ronnie Thijs er even bedanken voor de afgelopen 2 uur. Klaarmaken. Tot aan 12 uur dus Muziekfabriek. Politie identificeert 74 verdachten van oplichting dankzij een grote campagne. En een vrouw overleden na aanval van kudde koeien in Oostenrijk. Man is zwaar gewond. En Verstappen maakte ondanks deceptie grote indruk op de Nürnbergring. Tot aan 12 uur Muziekfabriek. Platen zijn verhaal. Leuke berichten. De verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Riel.

gaat gegarandeerd voorbij. En het leuke daarvan is, de dansvloer staat weer helemaal vol. Anita Meijer en Why Tell Me Why, Wish Stars en A Brand New Day. OSR 920. Oh, dit is een uitstapje. Beetje fouter dan fout, maar toch leuk om een keer te draaien. Ach ja, Arne Jansen, Leslie Gell en mooie meisjes. Die blijven nooit lang.

0: Ach, maandagochtend, je hebt het weekend nog in je oren zitten volgens mij. Rob and Rez en Lala Kay en Club Hopping. Vandaag beginnen we met grijs en veel bewolking en wegtrekkende regen in het oosten. Vervolgens komen in de middag enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon geregeld. En vooral later in de middag en avond schijnt de zon wat vaker. Het wordt 15 graden. Ook dinsdag en woensdag komt het geregeld tot regen, stevige buien. En vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. En de temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. En waaien doet het zwak tot matig vanuit het zuidwesten.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. Everyone considered him a coward of the county.

80 van Mick Jagger en David Bowie. Maar dit was de versie van Martha Reeves en de Vandellas. Origineel op Motown uit de jaren 60. En Dancing in the Street, Log in at Messina. En My Music, Your Music. Hier op OSR 920. Jouw streekradio, waar je altijd van harte welkom bent. Rustpuntje met Kelly Clarkson, Because of You.

tijdje terug nog een keer van vinyl gedraaid, deze plaat. Ja, leuk. Gutley & Cream. And There's a Little Piece of Heaven. Graham Nash en Chicago. OSR 920. Nieuws komt eraan van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. En ook dan weer meer dan de moeite waard. Ik kijk door de lijst heen. Oh, dat wordt smikkelen en smullen. We hebben ook nog de plaat als een verhaal. Dus wat dat betreft gewoon lekker blijven luisteren. Tot het nieuws. 98 Degrees. Stevie Wonder. True to your heart. Baby, I knew-

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit,

0: Ierse budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pioland. De gemeente Laarbeek voert van maandag 18 mei tot vrijdag 29 mei wegonderhoud uit. Het fietspad Berkendijkje, de Julianalaan en de Wolfsputten krijgen een nieuwe asfaltlaag of reparaties. Het fietspad Berkendijkje tussen Blokkampse Dreef en Rijakkerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Oranjelaan. De Wolfsputten is dicht voor doorgaand verkeer tijdens reparaties en volledig afgesloten bij het aanbrengen van slijtlagen. Hier is geen omleidingsroute.
3: Ondanks het lopende seizoen is wedstrijdsecretaris Mark Jansen van badmintonclub Lieshout al volop bezig met de voorbereidingen voor seizoen 2026-2027. Voor dat nieuwe seizoen telt de club twee teams. Een seniorenteam, BCL 1 Bouwcenter Swinkels, dat uitkomt in de herenklasse, en een jeugdteam, BCL J1 Bouwbaar Bouwbeheer, dat speelt in de D-klasse. Badmintonclub Lieshout biedt haar leden diverse sportmogelijkheden. Wekelijkse trainingen op woensdagavonden, toernooien, clubkampioenschappen en competitiedeelname. Naast competitief spel is er ook ruime gelegenheid voor recreatief spel.
2: Laarbeek maakt zich op voor de 30ste editie van Roefeldag, traditioneel gepland op de tweede zaterdag van juni. Dit jaar viert het evenement een bijzonder jubileum. 30 jaar roefelen voor kinderen en volwassenen in de gemeente. Ter gelegenheid van deze mijlpaal zoekt de organisatie enthousiaste vrijwilligers die hun talent voor schminken willen inzetten. Gezocht worden personen die zowel kinderen als volwassenen professioneel kunnen schminken en zo bijdragen aan de feestelijke sfeer van deze speciale roefeldag in de gemeente Laarbeek. Vaak mogen de kinderen tijdens de roefeldag zelf meehelpen en spelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Pioland, regio break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ben van Riel.
1: Vandaag beginnen we grijs met veel bewolking en wegtrekkende regen in de oosten. Vervolgens komen in de middag enkele buien tot ontwikkeling, waarbij vrij lokaal onweer kan voorkomen. Tot 15 graden. Goedemorgen, vanuit de welkom. We begonnen met Lucia McNeil en Ain't That Just The Way. Verliefd tot over mijn oren.

de rock'n'roll uit de jaren 70, 80. Trouwens, over rock'n'roll gesproken. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, dan hebben we weer rock op de radio. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds in Pinkster Rock. En dan draaien we alles vanaf vinyl.

0: de meeste muziek, de breedste muziek hoor je hier bij OSR 920. Zo gingen we van Edith Piaf, Nonge, en Retrien, de Goo Goo Dolls en Iris. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Zolang de zon hoog aan de hemel staat en de woestijnen uit zand bestaan. Zolang de golven vanuit zee het land opstromen en de wind blijft waaien. Zolang de sterren blijven stralen en de regenbogen blijven schijnen. Zolang zullen wij mensen blijven proberen om net een stapje verder te gaan. Ook al draait de wereld intussen gewoon door. We zijn bereid om net die ene brug te ver te gaan op zoek naar geluk of naar wat dan ook. Dat is iets waar we ons hele leven mee bezig zijn. We denken wel dat we keurig in harmonie met elkaar leven en dat ras, geloof of kleur er niet toe doen. Maar in werkelijkheid worden we al eeuwenlang beheerst door gekte en pure afgunst, veroorzaakt door tradities, bijgeloof en verzonnen godsdiensten. Daarom proberen we het elke keer opnieuw. We blijven op zoek naar dat ene doel, dat opperste geluk. Het is nog best gevaarlijk ook, want het brengt de balans tussen ons gewone leven en onze dromen in gevaar. En toch blijven we op zoek, ons hele leven lang. Ik vraag me dan wel eens af of we onszelf niet gek maken. Maar wat moeten we anders? Moeten we dan maar gewoon stil blijven zitten en ophouden met het verkennen van onze grenzen? Misschien is het beter dat we onszelf eerst eens wat beter leren kennen. Als iedereen nou eens zichzelf wat meer open zou stellen voor anderen, dan hebben we al een goed begin. De zoektocht naar geluk begint immers bij jezelf. Probeer het maar eens. En je zult zien dat je dromen vanzelf uitkomen. Pas dan kunnen we eindelijk een balans vinden voor een lang en gelukkig leven.

Ach, lekker toch, de disco uit de jaren 80. Sister Sledge and We're All American Girls. Champagne hadden we ook nog en Oh Me, Oh My Goodbye. Even een rustpuntje op deze ochtend. Benny King uit de 60s. And There's a Rose in Spanish Harlem. Yeah.

Origineel van Randy and the Rainbows uit de jaren 60, maar gedaan door de rockbitch Blondie. En oh, Denise, Ilse de Lange en I'll Be Yours. Zo direct het nieuws, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Ray Parker Jr., A Woman Needs Love.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. Twee mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld. De 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is een gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2020.

0: De voetbaluitslagen van de Laarbeekse clubs dit weekend laten diverse gelijkspelen zien. Mariahout speelde op eigen veld een 2-2 gelijkspel tegen Helden. Ook Milhazer Boys kwam thuis niet verder dan een 1-1 remise tegen Ely. Brabantia deelde eveneens de punten met Sparta 25, waarbij de eindstand ook 2-2 bedroeg. De meest opvallende uitslag kwam uit de wedstrijd tussen Forstenbosse Boys en ASV 33. Hier behaalde ASV 33 een klinkende uitoverwinning van 2-5. De thuisploeg had moeite het offensieve spel van ASV 33 te weerstaan en moest uiteindelijk buigen voor de bezoekers.
1: Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend. In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Hein van der Lubbe samen met De Dijk. En ze kwam binnen zonder kloppen. Dat is ook niet zo netjes. Dolly Dots en She's a Liar.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag beginnen we grijs met veel bewolking en wegtrekkende regen in het oosten. Vervolgens komen in de middag enkele buien tot ontwikkeling. Het wordt een graad of 15. Hey, hallo, goedemorgen.

0: En zo heette die Christina Aguilera, When You Look At Me.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Kijk even op onze verjaardagskalender en dan zien we dat vandaag Ricky Jonkers jarig is. En zij is lid van de Vriendenclub. Glenn Gamble, Rhinestone K.

Heerlijk, de muziek uit de 90's met de Pasadena's en Lil Thing, Love Affair en Everlasting Love. Een heleboel love op deze ochtend, 18 mei 2026. Het is vandaag de internationale dag van de plantenfascinatie. Dus als je naar buiten loopt, denk dan niet meteen dat is onkruid. Nee, het kan wel eens een plant zijn.

House of the Rising Sun, dat is wel de plaat van The Animals, maar dit was een andere. It's My Life, leuk om weer eens te draaien. Ach, we gaan even terug naar 2001. Weet je nog wanneer het tijdperk van de Groene Ogre begon? Op 18 mei 2001 ging de allereerste Shrek-film in première in Amerikaanse bioscopen. De film was een gigantische hit en veranderde de animatiewereld compleet met zijn droge volwassen humor. En won een jaar later de allereerste Oscar voor beste animatiefilm ooit.

dan heb je toch weer zin in de zomer en je hebt zin in de kermis en alles wat erbij hoort. Ja toch, Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You van Velzen When Summer Ends. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Ach, heeft nog wat lekkers over van het weekend, dus dat gaat best wel goed komen. Vanmiddag ook nog Peter en Martin in OSR in de middag. Fijne dag nog, spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Muziekfabriek. Fleetwood Mac.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het door het Hantavirus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald, 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regio break.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Weggebruikers die via de havenweg tussen Helmond en Aarle-Rikstol rijden, krijgen mogelijk binnenkort te maken met een lagere maximumsnelheid. De gemeente Laarbeek wil de snelheid van de havenweg verlagen van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om het gedeelte vanaf de komgrens van Aarle-Rikstol tot aan de gemeentegrens met Helmond, langs de Zuid-Willemsvaart. De weg wordt veel gebruikt door verkeer tussen Laarbeek en Helmond, door zowel fietsers, scooters als auto's. Op de weg geldt momenteel de regel auto te gast, met een maximumsnelheid van 80 km per uur. Het besluit is echter nog niet definitief. In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regio break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Brood.

swingende start van Broodje OSR op de maandagmiddag. Week 21, daar zijn we aan begonnen. U luistert naar OSR 920 met Angie Stone. Begonnen we zojuist. Wish I Didn't Miss You. En wie we niet lang hoeven te missen, dat is Ben Verhiel. Die is er morgen vroeg weer met zijn muziekfabriek. En dit is Lou Kamps. Goedemiddag.

0: 0229-20, de zender vol muzikale herinneringen. Ouwtje van Daniel Boone, Beautiful Sunday op deze maandag, ja, na een lang weekend. Althans, voor heel veel mensen die hadden afgelopen vrijdag ook vrij, hè, na Hemelvaartdag. En Pinksteren, dat komt er ook aan, dat zijn er weer drie. Heerlijk is dat om naar uit te kijken. Daarvoor Justin de Wild, een beetje feest op de radio, het nummer Cheerio. Gevolgd door de ene zit van Furkel Sharky.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could.

legendarische duo Sonny and Cher en Little Man. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws van deze maandag 18 mei. Daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog No Doubt, oude nummer van Talk Dog. Dit is It's My Life. Funny.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het door het Hantavirus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt twee keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Iglesias en Bailamo. Nog even wat minder weer, maar goed, de vooruitzichten zijn goed voor het komend weekend. Zomerse temperaturen gaan we weer aantikken, dat is mooi. Even terug met een oude van Dr. Hook, en dat doen we niet zomaar, dus in verband met het overlijden van Dennis Locriere. Afgelopen.

Prachtige boodschap van deze Culture Club met Boy George dus destijds. En de warsong in de wereld die in brand staat. En nog steeds. Daarvoor Emily de Forest en Only Teardrops. En daarmee mogen zij ooit het Eurosong Festival. En dit jaar, ja goed, het is aan mij ook voorbij gegaan. Ik heb wel gelezen dat Bulgarije heeft gewonnen. Tijd nu voor het rock op deze maandagmiddag. Dit is ZZ Top op ORZ 920 en The Sharp Dressed Man.

duet van Miles Smith en Nigel Horan. De man die we kennen van One Direction. En dat plaatje heet Drive Safe. Staat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Gevolgd door Fergrenaar en Ring Ring, I've Got To Sing. Zometeen gaan we plaatsmaken. Gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. En daarna verder met deel 2 van Broodje Ozer. Laatste plaat dit uur. Elena Miles, dit is Love Is.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Laarbeek voert van maandag 18 mei tot vrijdag 29 mei wegonderhoud uit. Het fietspad Berkendijkje, de Julianalaan en de Wolfsputten krijgen een nieuwe asfaltlaag of reparaties. Het fietspad Berkendijkje tussen Blokkampse Dreef en Rijakkerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Oranjelaan. De Wolfsputten is dicht voor doorgaand verkeer tijdens reparaties en volledig afgesloten bij het aanbrengen van slijtlagen. Hier is geen omleidingsroute.
3: De voetbaluitslagen van de Laarbeekse clubs dit weekend laten diverse gelijkspelen zien. Mariahout speelde op eigen veld een 2-2 gelijkspel tegen Helden. Ook Milhazer Boys kwam thuis niet verder dan een 1-1 remise tegen Ely. Brabantia deelde eveneens de punten met Sparta 25, waarbij de eindstand ook 2-2 bedroeg. De meest opvallende uitslag kwam uit de wedstrijd tussen Forstebosse Boys en ASV 33. Hier behaalde ASV 33 een klinkende uitoverwinning van 2-5. De thuisploeg had moeite het offensieve spel van ASV 33 te weerstaan en moest uiteindelijk buigen voor de bezoekers.
2: Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo.

Hip to be square. Muziek uit de jaren 80. Huey Lewis en de News. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede gedeelte van Brojo. Zeggen deze maandagmiddag het nieuws. En het nieuws uit de regio van 1 uur. Dat ligt er weer achter ons. Tot 2 uur ben ik bij je met nu Quezzup en Danny Vera. Dit is Make It a Memory.

vier duetten in een half uur, dat is wel heel veel. Maar ja, ik ga ermee stoppen. Zometeen na de headlines doe ik er geen eentje meer. Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Gevolgd door Middle of the Road.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt twee keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En Don't Stop the Music. U luistert naar Owens en Negen 2-0 op deze maandagmiddag met zometeen Pat Boone, Speedy Gonzales. Dat komt er zometeen in sneltreinvaart achteraan achter deze hit. Reggae van Eddie Grant. Dit is Do You Feel My Love?

door Bruno Mars. Hij is populair, komt voor 4 concerten naar Nederland in een uitverkocht Johan Cruijff Arena. Begin juli is dat. Je hoorde I Just Might, ex nummer 1, gevolgd door René Vroger. Altijd gezellig als die man aanschuift aan de lunchtafel. It seems like

James Morrison. Nothing ever hurt like you, and the dance of Ordona Hightower, and this world today is a mess. Zometeen na nieuws verder met OSR in de middag. Heel veel plezier met Peter Derks en Martin Huibers. Maak er nog een mooie dag van. En morgen om 12 uur, dan ben ik er weer. De laatste plaat voor mij vandaag is de allerbekendste hit van The Scene. Graag tot morgen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het Atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. De gemeente Laarbeek voert van maandag 18 mei tot vrijdag 29 mei wegonderhoud uit. Het fietspad Berkendijkje, de Julianalaan en de Wolfsputten krijgen een nieuwe asfaltlaag of reparaties. Het fietspad Berkendijkje tussen Blokkampse Dreef en Rijakkerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Oranjelaan. De Wolfsputten is dicht voor doorgaand verkeer tijdens reparaties en volledig afgesloten bij het aanbrengen van slijtlagen. Hier is geen omleidingsroute. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk.

Stevie Wonder en Part-Time Lover. En daarvoor hadden we Edgar Wendt, de groep en Free Ride. Het is maandagmiddag. Dit is OZR 920 met de middagshow. OZR in de middag. Welkom allemaal. Met zometeen nog Joe Cocker, High Time We Went. En nieuwe muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dit is eerst Anita Baker, Sweet Love.

OSA920 en Teddy Swims op de radio, Mr. Know-it-all. OSA920, maandagmiddag, welkom bij de show met zometeen hier nog Woevers en Chaka Khan. En die hele grote hit Ain't Nobody. En eerst is dit Incognito en Don't You Worry About A Thing.

Neil Diamond en Solitary Man. En er is een nieuw akoestisch album uitgebracht van Neil Diamond, Wild at Heart. En we gaan daar vanavond de hele week aandacht aan besteden in de show Voor de Nacht Begint met Berend Koenders. Er wordt dan elke dag een mooie track van dat nieuwe album van Neil Diamond. Vanavond dus tussen 10 en 12 en de komende week. Nu bij jou zeg, is dit Michael Bublé. Have it met you yet.

Dromen en Kleur, Suzanne en Freek. En ja, deze maand staat het duo in de Gelderdom in Arnhem met z'n maar liefst 10 shows deze maand. En de laatste zal zijn op 31 mei. OSM 9 Till, The Gold Earring, Wendy Ladies Miles en Ricky Nelson. Hello, Mary.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker €6,7 miljoen zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk €4,4 miljoen verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
4: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Ondanks het lopende seizoen is wedstrijdsecretaris Mark Jansen van badmintonclub Lieshout al volop bezig met de voorbereidingen voor seizoen 2026-2027. Voor dat nieuwe seizoen telt de club twee teams. Een seniorenteam, BCL1/Bouwcenter Swinkels, dat uitkomt in de herenklasse. En een jeugdteam, BCLJ1/Bouwbaar Bouwbeheer, dat speelt in de D-klasse. Badmintonclub Lieshout biedt haar leden diverse sportmogelijkheden. Wekelijkse trainingen op woensdagavonden, toernooien, clubkampioenschappen en competitiedeelname. Naast competitief spel is er ook ruime gelegenheid voor recreatief spel. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De drie formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. De meest recente voetbaluitslagen, met speciale aandacht voor de teams uit Boekel en omgeving. Boekel Sport speelde thuis een boeiende wedstrijd tegen Bladella. De strijd eindigde onbeslist met een 2-2 gelijkspel. Boekel Sport en Bladella.

0: Restaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

0: Het was natuurlijk al een hele grote hit voor de Commodores destijds. Easy. En het werd nog eens dummetjes overgedaan door Faith No More. Easy. Daarvoor Carly Mauk en de Locomotion. Welkom terug bij het tweede uur Ozer in de middag.
1: Peter D.

Een van de vele mooie evergreens van John Denver, Calypso. OSR920. Meer weten over ons? Kijk dan eens op de website OSR920.nl. Leon Haywood, Don't Push It, Don't Force It komt eraan. En The Lost Frequencies, Are You With Me? Beide platen zijn onderweg op de radio na deze van Jen Quinetta. Come rain, come shine.

Bang Bang, tja, uit de tijd dat ze nog helemaal puur natuur was. Ozer 920. Verderop in de show, Nirvana, Come As You Are. En Neil Young en het mooie Comes A Time. Nu is het tijd voor nieuwe muziek op de radio bij Ozer. Dit is Summer en Home Record.

Grunge Rock van Nirvana. Come As You Are. Een van de grote hits. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen na 4 uur. Dan deel 2 van deze fijne show. Ozer in de middag met Martin Hebbers. Mooie maandag en tot morgen. Nu nog Travis en Sing.

0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Ondanks het lopende seizoen is wedstrijdsecretaris Mark Jansen van badmintonclub Lieshout al volop bezig met de voorbereidingen voor seizoen 2026-2027. Voor dat nieuwe seizoen telt de club twee teams. Een seniorenteam, BCL1/Bouwcenter Swinkels, dat uitkomt in de herenklasse. En een jeugdteam, BCLJ1/Bouwbaar Bouwbeheer, dat speelt in de D-klasse. Badmintonclub Lieshout biedt haar leden diverse sportmogelijkheden. Wekelijkse trainingen op woensdagavonden, toernooien, clubkampioenschappen en competitiedeelname. Naast competitief spel is er ook ruime gelegenheid voor recreatief spel. In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van vandaag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Rood-Wit 62. Nijnsol zette Bavels aan de kant met een 3-0 zege. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelteel. Een reeks van duidelijke thuiszegens kenmerkte deze speeldag in de regio. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De drie formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.

Dua Lipa uit 2021, de grote hits Levitating. Een hele goede middag, welkom in OSR in de middag, deel 2. We danken Peter hartelijk voor de eerste twee uren. Een nieuwe week en nieuwe kansen. Ja, en wat voor weekend was het? Ja, een nieuwe winnares op het Eurovisie Songfestival met Dara en Bangaranga. Ja, en Max Verstappen kwam net even 3 uurtjes tekort in zijn Nürburgrit, want die duurde eenmaal 24 uur. En PSV sloot de competitie aardig af met een 5-1 overwinning. En wij gaan van start met Cole en de Gang en de

Delilah Washington and She's Mad About The Boy. De plaat werd zelfs twee keer opgenomen in 1952 door met het orkest van Walter Rodel. En in 1961 met het orkest van Quincy Jones. Overigens, die versie, die hebben we net kunnen horen. En die werd later in 1992 een hit dankzij de Levi's reclame, want daar werd die in gebruikt. En van The Cool and the Gang en The Ladies Night. Hier is Level 42 en de Ch-

0: Alvaro Soler en La Centura. Ja, en we hadden bijvoorbeeld Whitney Houston met I'm Every Woman. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd de wereldhit nog van The Kinks. Hier is Lola.
1: I met her

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

van de LP die op 10 juli gaat uitkomen, de Foreign Tongues. De oudste mannen die we tegen gaan komen in de hitparades. De Rolling Stones waren dat met een nieuwe single, In the Stars. OSR 920 met Close to You. Hier is Baby Don't Go. In my dream.

Tracy Ullman, They Don't Know en Garde du Nord hadden we met The Beautiful Day. En dat is het zeker vandaag. Het komend weekend wordt alweer zo'n super weekend. Een extra vrije dag, want dan is het Pinksteren. En wij hebben dan Pinksterrock op de eerste Pinksterdag op OSR 920. En hier hebben we Herman

Natasha Bedingfield en These Words. En we hadden een oud succes van Dion, The Wanderer. Binnenkort komt de nieuwe LP uit van Madonna met allerlei nieuwe werk. Maar we gaan nog eens even terug in de tijd met een oudje van haar. En die heet The Borderline. En zometeen het nieuws van 5 uur. En dan zijn we weer terug voor het laatste uur. Overzeg in de middag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer PRO Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend. De meest recente voetbaluitslagen, met speciale aandacht voor de teams uit Boekel en omgeving. Boekel Sport speelde thuis een boeiende wedstrijd tegen Bladella. De strijd eindigde onbeslist met een 2-2 gelijkspel. Boekel Sport en Bladella deelden zodoende de punten. Beide clubs moesten genoegen nemen met 1 punt na een intensief duel. In een andere relevante amateurwedstrijd nam PEC 20 het op tegen Venhorst. Venhorst toonde zich daarin de sterkste ploeg en wist een overtuigende uitoverwinning te boeken met 1-3. Daarmee pakte Venhorst de volle 3 punten. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De 3 formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

we houden wel van een beetje klassiek. We zijn dol op die oude meesters, maar in dit geval was het gewoon Paul Mazzolini. Oftewel beter bekend als Gazebo en I Like Chopin. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze maandag, de 18e mei, met Elton John en de Club at the End of the Streets.

0: OSR in de middag.
1: OSR in de middag.
2: Enjoy this trip.

Het feest van de sampletjes is allemaal verwerkt in die S-Express en de theme from the S-Express. En hit je uit 1988. En we hadden Elton John met The Club at the End of the Suite. Oh zeg, 920 met Grandmaster Flash en The Furious 5. Hier is The Message.

De Franse DJ David Guetta gebruikte de stem van Jennifer Lopez en de nieuwe single heette Save Me Tonight, de nummer 1 uit de tipraden. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst Shawn Mendes en de Stitches.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: In de middag.

week in het programma alle keren de oude succes van Kraftwerk, Varen auf die Autobahn. Dit was ook zo'n hele grote. Die heette de Model op OSR. Nederlands werk van Jet Rebel. Even Behave.

En met Rochefort gingen we terug naar 1988 met de nummer Cuddly Toy. En we hadden Robbie Williams met The Road to Mandalay. Uit De Beste Zangers. Een nummer van Nielsen, gezongen door Jaap Reesema. En alles is veranderd. Het is grijs. Alles is

Een van de vele hits van Snap, die heette The Cult of Snap. En we hadden daarvoor uit het programma De Beste Zangers van een paar jaar terug alweer Jaap Rezema, die het nummer van Nielsen bezong. Grijs, alles is zo grijs. En tot zover OSR in de middag op deze maandagmiddag, de 18e mei. Straks, na het nieuws van 6 uur, is het tijd voor het programma De Avond door met Tom Holland, Kees Verkooy, Peter Boer en Petro Leenders. En Berend Koenders sluit het af voor de nacht begint. We hebben nog tijd voor Donald Fagen. Hij vormde samen destijds met Walter Becker de formatie Steely Dan. Dit doet hij solo en het heet The New Frontiers. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer PRO Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer: vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden. In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van vandaag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Rood-Wit 62. Nijnsel zette Bavels aan de kant met een 3-0 zege. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelteel. Een reeks van duidelijke thuiszeges kenmerkte deze speeldag in de regio. Weggebruikers die via de havenweg tussen Helmond en Aarle-Rikstel rijden, krijgen mogelijk binnenkort te maken met een lagere maximumsnelheid. De gemeente Laarbeek wil de snelheid van de havenweg verlagen van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om het gedeelte vanaf de komgrens van Aarle-Rikstel tot aan de gemeentegrens met Helmond, langs de Zuid-Willemsvaart. De weg wordt veel gebruikt door verkeer tussen Laarbeek en Helmond, door zowel fietsers, scooters als auto's. Op de weg geldt momenteel de regel auto te gast, met een maximumsnelheid van 80 km per uur. Het besluit is echter nog niet definitief. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

vroeg doen, want dan kost het je een rondje als je aan de bel trekt. Hè? Ring My Bell van Anita Ward. En zo begonnen wij deze maandagavond hier op OZR 1900. Avond door tot aan 10 uur. Straks na 7 uur Kees Verkooy hebben we ook nog Peter Boer. En om 9 uur Peter Orleans. Half 7 tijd voor onze eendagsvlieg. Nu Janet Jackson. Moves namens zometeen Hurricane Smith.

was technicus bij de Beatles. Toen hoorden ze hem af en toe zingen. Dachten ze van, nou, die kan best eens een plaatje maken. En dat deed hij best wel voortreffelijk. Heeft een stuk of drie hits gescoord. Hurricane Smith en Oh Babe, What Would You Say uit de jaren 70. Zometeen de winnares van het Songfestival van dit jaar. Een verrassende winst, want die had niemand aanzien komen. Dara is dat. Maar nu eerst Bluff en Dansen aan Zee.

En zo in het Songfestival, ze komt uit Bulgarije, ze heette Dana. En ze was een dame die helemaal niet genoteerd stond bij de boekmakers. Want daar stond eigenlijk op de eerste plaats Finland en op de tweede plaats stond daar Delta Goodrum van Australië. En die laatste is namelijk vierde geworden en Finland is zesde geworden. Dus dat was weer een verrassende uitslag bij het Songfestival. Hier zijn de Taveras met Only Takes a Minute Girls, zometeen Laura Jansen en Chris Andrews.

leuke hits schreef voor anderen, onder meer voor Sandy Shaw. Je weet al, die dame op de blote voetjes. Dit was Chris Andrews met Yesterday Man. En dan vonden we Laura Jansen en Wicked World. Tijd geworden voor onze eendagslied voor vandaag. En dat is een meneer die heette Steven Tintin Duffy. Komt in 1985, 5 weken tot 40. 28 was de hoogste notering voor dit nummer. Kiss Me.

Amerikaanse band die mooie muziek maakte in de jaren 70. Ze heette Kayak. Dit was de Starlight Dancer. Daarvoor hadden we Love Limited, het groepje wat Barry White begeleidde. And I'm so glad to be a woman. Tijd voor nog een nieuwe plaat. Vlak voor 7 uur. Louis Capaldi en Stay Love.

Lisa Sandfield met Change. Daarvoor hadden we Louis Capel, die man die regelmatig plaatje uitbrengt en ook regelmatig in de top 40 verschijnt. Dit was zijn meest recente plaat, die heet namelijk Stay Love. Bijna 7 uur, Kees Verkooy zit klaar voor het volgende uur. Ik ben graag morgenavond weer om 6 uur. Hier is nog Amanda Lear en Follow Me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten $10 miljard schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden. In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van vandaag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Rood-Wit 62. Nijnsel zette Bavels aan de kant met een 3-0 zegen. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelteel. Een reeks van duidelijke thuiszegens kenmerkte deze speeldag in de regio. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De drie formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Deze man die scoort hits aan de lopende band. Alleen Nederland, nee, dat wil niet zo lukken. En het is wel jammer. En ken je hem? Nou, hij is op Pinkpop geweest. En daar heeft hij behoorlijk de kop op, of de tent op stelten gezet. Youngblood is de naam van de man. En hij heeft al met veel artiesten opgetreden. En singles opgenomen. Om Smiljo Smit. Welkom, dus de avond.

kunt op een hele hoop manieren een bruidspaar verrassen als ze thuiskomen van, nou ja, van de bruiloft. Nou, in Hees hebben ze het wel heel bijzonder aangepakt. En eigenlijk ook niet op een hele leuke manier. Namelijk toen het bruidspaar terugkwam, stonden er 59 kippen voor de deur. 59. En ze waren nog zwaar verwaarloosd ook. Waar ze vandaan komen, geen idee.

mee in 1983 een hele leuke hit mee. Do It Again van Steely Dan en Billie Jean van Michael Jackson gemixt. Daarna hebben ze nog een paar keer overgedaan, maar dat is niet helemaal meer gelukt. De Stipjar en Tell Me Something.

Het stond destijds op de B-kant van een singeltje genaamd Ben je ook zo bang? En het leuke is dat Hilversum 3 in die tijd noemde dit het B-kantje van het jaar. En was een beetje seksueel getint. En dat vond de NCRV in die tijd eigenlijk niet zo. Dus die draaide hem sowieso niet.

heb eigenlijk nooit geweten hoe die band zijn uitspraak. Boosie of Boosie. Het maakt helemaal niet zoveel uit. Het is gewoon een leuk liedje. Angela op OZ920. Het is weer de oogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En dan ook nog voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Weggebruikers die via de havenweg tussen Helmond en Aarle-Rikstel rijden, krijgen mogelijk binnenkort te maken met een lagere maximumsnelheid. De gemeente Laarbeek wil de snelheid van de havenweg verlagen van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om het gedeelte vanaf de komgrens van Aarle-Rikstel tot aan de gemeentegrens met Helmond, langs de Zuid-Willemsvaart. De weg wordt veel gebruikt door verkeer tussen Laarbeek en Helmond, door zowel fietsers, scooters als auto's. Op de weg geldt momenteel de regel auto te gast, met een maximumsnelheid van 80 km per uur. Het besluit is echter nog niet definitief. In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van vandaag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Rood-Wit 62. Nijnsel zette Bavels aan de kant met een 3-0 zegen. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelteel. Een reeks van duidelijke thuiszegens kenmerkte deze speeldag in de regio. Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ah, die tekstschrijver was een beetje door zijn inspiratie. Ja, wat moet ik op het eind zingen? Doe maar iets van ja, inderdaad. En dan herhalen we gewoon het couplet nog een keer. Take me to the Matador, Garland Jeffries. Even lekker terug naar de jaren 80 hier bij OSR 920. Waar we weer een nieuw uren zijn aangekomen. Kees, dankjewel weer. Ah, ik heb ook een uur lekkere muziek voor je hoor. Zeker wel. Tot 9 uur heb ik ze voor je klaarstaan. Even kijken, wie hebben we allemaal? Pointer Sisters, Money Love. Oh, dat is lekker. Lang niet gehoord ook in de...

Oeh, Stella, ik wou zeggen Sheila. Nee, Stella. Stella Lefty en Boston. En ja, die gaat lekker hoor in de Nederlandse hitparades. Heerlijk. Lekker bezig deze dame. En de dames die zijn weer goed vertegenwoordigd. We hadden ook de Pointer Sisters. En dit is ook een mevrouw die er mag wezen. Want muzikaal gezien had ze leuke platen. En dit was er een van. Money Love met It's a

En het was 100 jaar geleden een hit voor Gene Pitney in zijn eentje. En toen kwam in de jaren 80 Mark Almond, de zanger van Softcell, op het idee, weet je wat, ik maak er een cover van. Dat werd ook een redelijke hit. En toen had die Gene Pitney zoiets van, weet je wat, als we het nou samen nog een keer doen. Dat is ook leuk, verdien ik er ook nog wat aan. Nou, en zo geschieden. Mark Almond en Gene Pitney samen met Something's Got a Hold on My Heart. Dit is Cat Stevens.

Skyfall. En als je nou denkt, ach ja, zomaar even een lekker liedje. Nee, dit was ook nog de soundtrack natuurlijk uit een James Bond film. En dat was ook nog eens een keer een hele fijne film om te zien inderdaad. Skyfall.

1963 beginnen de Beatles aan hun eerste Britse tournee, waarbij de groep samen met Roy Orbison en Carrie and the Pacemakers als hoofdattractie op de adviesjes wordt vermeld. En omdat Melanie op het laatste moment voor Pinkpop heeft afgezet, moet organisator Jan Smeets voor 18 mei 1970 een alternatief verzinnen. Er zijn namelijk al veel kaartjes verkocht voor een openluchtconcert op eerste Pinksterdag in Geleen. En Jan Smeets contracteert de Golden Earring, George Baker Selection en Living Blues, The Dream en de Mr. Albert Show. En mede dankzij de Golden Earring die zijn eigen apparatuur beschikbaar stelt, wordt deze dag een groot succes. En het Pinkpop Festival is dan geboren. De jarigen van vandaag zijn Albert Hammond, Marchica, Jack Johnson en Sandra. Hé, hey, Sandra, ken je die nog? Had een grote nummer 1 hit met Maria Magdalena. Maar deze is ook leuk hoor. In the Heat of the Night. Oh, baby.

begin, hè. Het was het begin. Het was nog niet zo'n allergrootste hit. Maar langzaam kwam die op, inderdaad. En dat was de zingende tandarts. Dr. Alban. Hij mag zich ook inderdaad echt dokter noemen. En Look Who's Talking. Daarna zouden de grootste hits nog volgen natuurlijk met Sing Hallelujah en It's My Life. Momenteel zingt hij niet meer of... hij leeft er nog wel. Nou ja, moeten we maar eens een keer opzoeken. Misschien een goed idee om die kennis ook een beetje op te frissen. Het zijn zo de dingen die je hoort hier op OSR 920. We hadden ook nog Marshmallow en de Jonas Brothers. En Leave Before You Love Me. En Sandra, de jarige Sandra uit Duitsland. Jarig vandaag. We draaiden dit keer In the Heat of the Night. Ja, Maria Magdalena, die kennen we ook allemaal al. Hè. Die draaien we zo vaak. Hoeft niet elke keer. Goed, zometeen nog Shirley & Company. En shame, shame, shame. Maar totdat het zover is, luisteren we naar The Cure en Lullaby.

programma kon die dame lekker schreeuwen. Lekker hoog in dat stemmetje van Shirley. Samen met de company deed ze Shame, Shame, Shame. En daarvoor The Cure en Lullaby. We gaan langzaam op naar het nieuws van 9 uur. En na het nieuws van 9 uur is die er natuurlijk weer. Peter Olendes, ik wens je een hele fijne avond. Morgen om 8 uur, dan zit ik hier weer. En dan zeggen wij net als vanavond. Bring the action. When you

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028. En daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens de Pinksterdagen is in het Kouwenbergskerkje in Aarderiksel een expositie te zien met Zentangle tekeningen van Ad Jansen en schilderijen en keramiek van zijn zus Anne van de Ven Jansen. Zentangle is een meditatieve kunstvorm waarbij je abstracte afbeeldingen creëert door middel van gestructureerde, herhalende patronen. Daarnaast zijn er kleine kunstwerkjes te zien waarvoor Ad op een hele specifieke wijze lepels en vorken gebruikt. Voor de kleurrijke schilderijen gebruikt Anne zowel olieverf als andere materialen. De expositie is Pinksterzondag en maandag te bezoeken tussen 11 en 5. De meeste kinderen moeten heel veel lezen om er goed in te worden. Als zij niet oefenen, zakt de leesvaardigheid weer weg. Omdat kinderen in groep 3 en 4 nog maar net met deze vaardigheid aan het oefenen zijn, is het voor hun extra belangrijk dat ze veel lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de zomervakantie minder lezen en terugzakken in niveau, of veel lezen en in niveau vooruitgaan. Op woensdag 10 juni om 7:30 wordt een ouderavond gehouden in de bibliotheek in Gemert. Er wordt geleerd hoe je een zomerleesdip kunt voorkomen. Inschrijven via bibliotheeklagebeende.nl. Ook niet-leden zijn welkom. Na ruim 8 jaar als voorzitter te hebben gefunctioneerd van Dorpsraad Lieshout, heeft Frank van Elderen aangekondigd terug te treden en ruimte vrij te maken voor een nieuwe voorzitter. Hij had al eerder aangekondigd deze functie niet eeuwig te blijven vervullen, dus kwam de mededeling niet als een verrassing. Hij wil ook graag dat er nieuw elan komt om de leefbaarheid in het dorp verder te versterken. Van Elderen zal aanblijven en meehelpen bij het zoeken naar een geschikte opvolger en hem zo goed mogelijk inwerken. Naast een nieuwe voorzitter heeft de dorpsraad ook nog ruimte voor nieuwe bestuursleden. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Ja, inderdaad. Lois Lane op de radio als opener in het laatste gedeelte. Daarvan door hier op OWZ 920. Fortune Fairy Tales, zo heette deze prachtige plaat. En we gaan door met Kiki D. I got the music in me.

Lekkere muziek van Daluxe. Don't Talk Innocence, zo heette deze. En Maroon 5, die hoorde je ook. She Will Be Loved. Nou, onderhand, hè? The Catch, de beste band van Nederland. Sure, he's a cat.

0: Fields, A Friend of Mine, zo heette deze. En Christopher Cross, die hoorde je ook met All Right. We gaan even terug in de tijd met Janis Joplin. Me en Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Check It Love. Wat een hit was het destijds in de 80's van de zangeres Kim Wilde. Promises was er ook bij. Baby, It's You. En hier is Eddie Howell. En hij zingt over The Man from Manhattan.

Aretha Franklin. Inderdaad, straks na Tine Berendt-Jones op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Hier is Andrew Gold. Thank you.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Lieshout stond het weekend bol van activiteiten tijdens de meifeesten. Die werden op en rond de heuvel gehouden door Harmonie Sint-Cecilia ter ere van haar 150-jarig bestaan. Vrijdag was er een reunie en na de foodmarkt Lieshout proeft konden de kelen gesmeerd worden tijdens de bierkantes. Zaterdag startte met een katerontbijt. Er was een interactieve speurtocht voor het hele gezin en een open podium voor lokaal talent. 's Avonds maakte de Guus Meeuwis coverband het feest compleet. Het feestweekend eindigde zondag met een muzikale parade door het dorp en optredens van 88 Party Band en Big Band Bosco. Zo'n 25 schutters namen zondag deel aan het Brabants Wipschieten op schietterrein Het Wipke in Beekendonk. Grote winnaar was Gerrit van der Linden van het Sint-Servatius-gilde Lieshout. Hij won de eerste prijs op het onderdeel kampioen en sleepte de tweede en de derde puisprijs in de wacht. Ook de schutters van het Onze Lieve Vrouwen-gilde uit Aarle-Riksel boekten prima resultaten. Henk van der Velde werd eerste op de Allemansboom en tweede bij personeel. Guus Hollander derde bij personeel en Gerrit Maas schoot de derde puisprijs. Op het onderdeel drietal vrije hand won het Onze Lieve Vrouwengilde met Gerard Maas, Guus Hollander en Henk van der Velde ook de eerste prijs. Na ruim 8 jaar als voorzitter te hebben gefunctioneerd van dorpsraad Lieshout, heeft Frank van Elderen aangekondigd terug te treden en ruimte vrij te maken voor een nieuwe voorzitter. Hij had al eerder aangekondigd deze functie niet eeuwig te blijven vervullen, dus kwam de mededeling niet als een verrassing. Hij wil ook graag dat er een nieuw elan komt om de leefbaarheid in het dorp verder te versterken. Van Elderen zal aanblijven en meehelpen bij het zoeken naar een geschikte opvolger en hem zo goed mogelijk inwerken. Naast een nieuwe voorzitter heeft de dorpsraad ook nog ruimte voor nieuwe bestuursleden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing en Four Seasons and Beggin'. Dat waren de eerste twee voor een hele week voor de nacht begint. Het is maandagavond, 10 uur geweest. 6 albumtracks en andere.

Afdeling stevige stukken. In dit geval een aardig werkje van In Excess en Bitter Tears. Tijd voor de eerste albumtrack is er eentje van Chicago. Terug te vinden op het album Chicago. Volgens mij is nummer 11. Of anders gewoon gezegd Chicago Greatest Hits. Die uitkwam in 2009. We gaan naar de zaterdag in het park. Saturday in the Park. Dit is OSR 920.

En zo hadden we ineens maar een laatste dansje. Verzocht door de jongens van de Drifters. Save the Last Dance for Me. Maandagavond is altijd zo'n iets van... Tja, nog een hele week voor de boek. Als je moet werken, dan denk je van... Oh my god, de hele week werken. Maar goed, we zitten in de avond. We kunnen er nog eventjes een drankje opnemen. Even terugdenken aan het fijne weekend bijvoorbeeld. Als het zou allemaal kunnen. Eerst Cameo. A Word Up. Behoort het een van de twee hitsuccessen die ze hier in Nederland hadden.

0: Direct and Wonderful brengt ons voor de eerste maal album van de week voor deze week. Ons album van de week is van de legendarische Neil Diamond. De akoestische nummers werden al in 2007 opgenomen, tegelijk met de albums Home Before Dark en 12 Songs. Nu 20 jaar later worden deze songs pas uitgebracht. De hele week gaan we er een track van draaien, want het is
1: album van de week.
2: Hey son, never doubt in yourself. If you think that you'll fail, you will. And hey son, faith's a bottomless well. And if you don't believe, who will?

Nieuwe single van Kensington en Living For. We gaan weer eens even teruggrepen in het ver verleden. Dat doen we met Drew Bourne. He is born to satisfy.

Tim Deluxe en It Just Won't Do. We gaan ver terug met het volgende albumtrack. De laatste trouwens voor dit uur is eentje van Otis Redding. Terug te vinden op zijn very best album. En dat is getiteld I've Been Loving You Too Long. Het nummer wat we nu gaan draaien. I've been

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmakenoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrond. Restauratiearchitect Robert Garnet verzorgt woensdag 10 juni een bijzondere lezing over Antoni Gaudí en de Sagrada Familia. Precies op de 100ste sterfdag van deze beroemde Catalaanse architect neemt Garnet je mee in de wereld van een ontwerper die zijn tijd ver vooruit was. Hij laat gebouwen van Gaudí zien, geïllustreerd met eigen fotomateriaal. In het tweede deel van de avond staat de Basiliek Sagrada Familia in Barcelona centraal. Garnet vertelt over de architectuur en de bijzondere bouwgeschiedenis. De avond wordt om 8 uur gehouden in de Eendracht in Geemert. Kaartjes zijn te koop via bibliotheeklagebeemde.nl. In aanloop naar de Landelijke Boekstartdag op zaterdag 6 juni wordt er een boekstartwebinar gehouden. Daarin vertelt Jolien Hesselbert over voorlezen aan de allerjongste en hoe je dat op een speelse manier kan doen. Baby's en dreumissen genieten van voorlezen en het is ook goed voor hun taalontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat jij en je kindje plezier beleven aan een voorleesmoment? Welke boekjes zijn daarvoor geschikt en hoe praat je samen bij een boekje? De webinar is op donderdag 4 juni van 8 tot 9 en staat boordevol boekentips. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Na ruim 8 jaar als voorzitter te hebben gefunctioneerd van dorpsraad Lieshout, heeft Frank van Elderen aangekondigd terug te treden en ruimte vrij te maken voor een nieuwe voorzitter. Hij had al eerder aangekondigd deze functie niet eeuwig te blijven vervullen, dus kwam de mededeling niet als een verrassing. Hij wil ook graag dat er een nieuw elan komt om de leefbaarheid in het dorp verder te versterken. Van Elderen zal aanblijven en meehelpen bij het zoeken naar een geschikte opvolger en hem zo goed mogelijk inwerken. Naast een nieuwe voorzitter heeft de dorpsraad ook nog ruimte voor nieuwe bestuursleden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

En met deze kanjer, de Sandy Coast, The Eyes of Jenny, The Bell Stars en The Sign of the Times, zijn we alweer in deel 2 van Voor de Nacht Begint. Starten door met George Thorogood en The Destroyers. Hier is The Madison Blues.

0: Nieuwe nummer van Miles Smith en My Mess. Brengt ons een albumtrack uit 1984. We hebben het hier over Pearls, het album van Elkie Brooks. We gaan draaien. Lilac Wine.
1: I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight.

Muziek van Bad English en Time Stood Still. Ah ja, verschillende platen gemaakt. Time in a Bottle was er ook zo eentje. Die allemaal die artiesten proberen de tijd stil te zetten. Dat gaat dat even mooi niet lukken. Dus wij gaan door in de tijd. Met Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. If I had-

Wat nummer van deze van Peter Starset. Where do you go to my lovely? We gaan twee mooie nummers draaien. Ik wil niet zeggen dat die anderen niet mooi zijn, maar dit zijn echt twee toppers. De eerste die loopt al, dat is Fleetwood Mac van het album Tusk. En het is Sarah. En daarna Gary Moore, Parisiana Walkaways.

hebben er weer even echt van genoten van deze Parisiana Walkways, Gary Moore. We gaan nog eens op een track tot besluit draaien. Dat is eentje van de Hollies. Terug te vinden op het album The Air That I Breathe. The Very Best of the Hollies uit 1993. Hier is King Midas in reverse.

En met deze Major Lazer, luid het op, komt er eind aan deze radioshow. We zijn er morgen weer, even na 10 uur. Fijne nacht. Dag. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Pioland. Lieshout stond het weekend bol van activiteiten tijdens de meifeesten. Die werden op en rond de heuvel gehouden door Harmonie Sint Cecilia ter ere van haar 150-jarig bestaan. Vrijdag was er een reunie en na de foodmarkt Lieshout proeft konden de kelen gesmeerd worden tijdens de bierkantes. Zaterdag startte met een katerontbijt. Er was een interactieve speurtocht voor het hele gezin en een open podium voor lokaal talent. S'avonds maakte de Guus Meeuwis coverband het feest compleet. Het feestweekend eindigde zondag met een muzikale parade door het dorp en optredens van 88 Party Band en Big Band Bosco. Zo'n 25 schutters namen zondag deel aan het Brabants Wipschieten op schietterrein Het Wipke in Beekendonk. Grote winnaar was Gerrit van der Linden van het Sint-Servatius-gilde Lieshout. Hij won de eerste prijs op het onderdeel kampioen en sleepte de tweede en de derde puisprijs in de wacht. Ook de schutters van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel boekten prima resultaten. Henk van der Velde werd eerste op de Allemansboom en tweede bij personeel. Guus Hollander derde bij personeel en Gerrit Maas schoot de derde puisprijs. Op het onderdeel drietal vrije hand won het Onze Lieve Vrouwengilde met Gerard Maas, Guus Hollander en Henk van der Velde ook de eerste prijs. Na ruim 8 jaar als voorzitter te hebben gefunctioneerd van dorpsraad Lieshout heeft Frank van Elderen aangekondigd terug te treden en ruimte vrij te maken voor een nieuwe voorzitter. Hij had al eerder aangekondigd deze functie niet eeuwig te blijven vervullen, dus kwam de mededeling niet als een verrassing. Hij wil ook graag dat er nieuw elan komt om de leefbaarheid in het dorp verder te versterken. Van Elderen zal aanblijven en meehelpen bij het zoeken naar een geschikte opvolger en hem zo goed mogelijk inwerken. Naast een nieuwe voorzitter heeft de dorpsraad ook nog ruimte voor nieuwe bestuursleden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Этот.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In aanloop naar de landelijke boekstartdag op zaterdag 6 juni wordt er een boekstartwebinar gehouden. Daarin vertelt Jolien Hesselbert over voorlezen aan de allerjongsten en hoe je dat op een speelse manier kan doen. Baby's en dreumissen genieten van voorlezen en het is ook goed voor hun taalontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat jij en je kindje plezier beleven aan een voorleesmoment? Welke boekjes zijn daarvoor geschikt en hoe praat je samen bij een boekje? De webinar is op donderdag 4 juni van 8 tot 9 en staat boordevol boekentips. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeemde.nl. De meeste kinderen moeten heel veel lezen om er goed in te worden. Als zij niet oefenen, zakt de leesvaardigheid weer weg. Omdat kinderen in groep 3 en 4 nog maar net met deze vaardigheid aan het oefenen zijn, is het voor hun extra belangrijk dat ze veel lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de zomervakantie minder lezen en terugzakken in niveau, of veel lezen en in niveau vooruitgaan. Op woensdag 10 juni om 7:30 wordt een ouderavond gehouden in de bibliotheek in Gemert. Er wordt geleerd hoe je een zomerleesdip kunt voorkomen. Inschrijven via bibliotheeklagebeemde.nl. Ook niet-leden zijn welkom. Lieshout stond het weekend bol van activiteiten tijdens de meifeesten. Die werden op en rond de heuvel gehouden door Harmonie Sint-Cecilia ter ere van haar 150-jarig bestaan. Vrijdag was er een reunie en na de foodmarkt Lieshout proeft konden de kelen gesmeerd worden tijdens de bierkantes. Zaterdag startte met een katerontbijt. Er was een interactieve speurtocht voor het hele gezin en een open podium voor lokaal talent. S'avonds maakte de Guus Meeuwis coverband het feest compleet. Het feestweekend eindigde zondag met een muzikale parade door het dorp en optredens van 88 Party Band en Big Band Bosco. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Pielrond. Tijdens de Pinksterdagen is in het Kouwenbergskerkje in Aarderiksel een expositie te zien met Zentangle tekeningen van Ad Jansen en schilderijen en keramiek van zijn zus Anne van de Ven Jansen. Zentangle is een meditatieve kunstvorm waarbij je abstracte afbeeldingen creëert door middel van gestructureerde, herhalende patronen. Daarnaast zijn er kleine kunstwerkjes te zien waarvoor Ad op een hele specifieke wijze lepels en vorken gebruikt. Voor de kleurrijke schilderijen gebruikt Anne